0: verder het aanschulde en verder te hartje en verder te bijblijven bij hier. Dank schön dafür.
1: De klok is 2:30 minuten.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in dem Buch Amos all wiederholt seinen, wo Amos prophezeigen wird von Gott sein Gericht über Israel wegen ihrer Ungehorsamkeit. Wenn du weiter angeschaut hast nur das Programm und bist dir vielleicht noch nicht klar über das Heil an Christus, dann lade ich dich von der weiter an, angeschaut zu bleiben, um wieder zu seinen Wort der Bibel ans Lied von Gott sein Gericht über Sinn und auch von Gott sein Leib und Radung. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Vater Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, vriend, wir sind vandaag Vater in dat Amos Buch, und dit is een prophetische Buch, dat heet dat Half Missions met Prophetie te doen. Wat het Oude Testament anbelangt, al die eeuwige Bücher, die we bekeken worden, zijn prophetische Bücher. En wat het Nieuwe Testament anbelangt, daar willen we ook een natuurlijke tijd nemen met die Prophetie en dat Openbaringsbuch. De oorzaak waarom we zoveel tijd nemen worden voor dat Openbaringsboek, is niet bloos, wils dat zo wichtig is voor onze tijd, maar ook wils er zoveel mensen zijn, die nu allerhand voor ideeën hebben wat er in de toekomst passeren wordt. En ja, er is zeer veel speculeren dat nu vergeet. Er zijn meer zogenaamde Bibelleren die vergeven dat ze je wisse datumen zaten te kennen, naar ere rekeningen, wanneer Jezus terugkomen wordt, wanneer hij zijn rijk invieren wordt enzovoort. En die met 1900 jaren, waren er meer, die zeiden dat Jezus terugkomen wordt voor dat jaar 2000. Ik geef dit programma nu in dat jaar 2009. En Jezus is nog niet teruggekomen. Ik weet tot die tijd ook een prediker. Als die dote me gezet worden. En ik kan goed behouden dat mij eenmaal gevraagd wordt wat ik daarvan dacht. Mijn antwoord weer wat Jezus zei, dat we die tijd niet weten kunnen. Dat weer wat dat God voor zichzelf gehouden heeft. En vriend, dat is nu ook nog krijg zo. Laat je niet van den wegleiden met allerhand voor ideeën dat Jezus toen een gewisse tijd komen wordt. Wat wichtig is, is zoals Jezus zei, dat we zullen bozig zijn met God zijn woord uitgeven, wat hij kent. De Amos wie een zeer verstandige man, hij wie ook gewitst, en hij wie niet fanatisch. Ik moet even toestonden dat een van zijn profetieën zijn zeer opvallend, wils hij reed van zo'n tot andere niet van reden en die tijd. Nu, en dem dat we in de derde kapitel dan komen, fing wie dat hij redde deed van de nationen die ram Israël en Juda wieren, den ere grenzen eind wieren met Israël en Juda, en deed van je recht redde op den. En dan deed hij ook je recht profetieën op dat zielige Juda-tjenigrijk. En dan kwam hij naar huis, dat heet, hij weer de profeet tot dat noordelige tjenigrijk Israël, waar hij nu profetieën deed. Ik wil nu verder den eerste vers lezen in dat derde kapitel. Horcht nu dit woord dat de Heer God jij in je gereed heeft, die Israël zijns, jij in de ganse familie die ik van u uit Egypte uitbracht en zeid. Nu dit kapitel reed van de 12 stammen Israël, alle 12, en dat heeft te doen met dat gerecht op beide Juda en Israël. De waren twee nationen en in dat tweede kapitel handelt hij met den als twee koninkrijks. Maar hier nu in dat derde kapitel is dat je recht op alle 12 stammen gebracht. Die uit de Assyriën gevangenschap gekomen waren,

de menschlichen Sinn nur die Überschwemmung bei den Babelturm, wie so, dass sie sich ganzen Chor gegen dem Herrn Gott gestalt hatte. Dort wie ein ganzen Chor weichdrehe von der Wahrheit. Und dann deed Gott, dort nu so zu sei, rauf lange no Ur en Chaldea, en roopt een man weich van zijn Aufgottsdienst, en zeet te am dat hij no ne steed reizen soll, den hij aanwiesen wird, en dat hij van am wird ne grote nation mokke, en wird am een land geven. Dat is wat hij hiermee meent, wann hij zegt, junt alleen ha ik gechant. Nog anders gezegd, am zijn boodschap no die welt te brengen, brukt Gott deze ort en wies. Wils als de mensch den Babelturm bood, hadden ze zich ganz aufgesandert van Gott. De hadden Gott ganz aan zich gesagt. En de Babelturm ward nicht gebood, omdat ze nu hoge steed worden hebben, han te flechten, wann danach in de Überschwemmung soll zijn. Dort wie nicht de zweig, woran ze den boode. Dort wie een altar, den ze boode, de zon unterbeden. In einem kann dat deutlich sein. Will sie wieder durch die Sintflutje kommen, und an will so, dat Gott dat geschickt hat, und he will je dann ein Distanis Gott, die Sturmgott. Und nu würde sie dann die Sonn anbeten als er Gott, und die Turm will nu dann die Sonn altar, sieh mal. Und du wirst sehen, dat dort die Andacht wir dort in den Tigris Euphratol te fingen wir. Und da sind sie gar nu, in dieser Zeit nach Sonne, die dort Licht und die Sonne anbeten. Nu, nur die Überschwemmung will Gott ein Mann ein Wort von ihm eine Nation machen, so dass er dadurch kann seine Botschaft zu der ganzen Welt bringen, durch die Nation. Er geeft sein Wort zu der Nation, und er soll dort dann zu der Welt bekannt machen. Nu, in deze tijd heeft God de gemeente uitgewild, dat wij zijn woord zullen tot de ganze wereld bekend maken. En dat is je dan ook de oorzaak waarom wij deze programma uitgeven even radio. Wij proberen de ganze Bijbel uit te leiden, wils wij geloven dat dit is God zijn boodschap voor de ganze wereld. Niet bloos Johannes 3:16. Wunderschön, wann dat ook is. Aber Gott seine Botschaft für Menschheit ist nicht bloß. Johannes 3:16. Wie glaube, dass alle saßestich Bücher in der Bibel sind Gott seine Botschaft zu der Welt. Und dort ist, woran ich mich mit dit beschäftigt habe. Nun, er sagt, dass er Israel allein gewählt hat von all den Familien auf der Erde. Und dort wird die Ursache, woran er an Rechte wird. Gott macht dort klar, dass er im Sinn hat, dat hij aan strofe wordt. En dat is zo dat Israël een bijzondere verwantschap had met God. God geeft aan de geboten. God zegt dat dat is waarom hij oordeel brengen wordt op aan. Wils ze zoveel gekregen hadden van hem en hadden de geboten zo graf ooit gebroken. Zeg maar, ligt dit immer verantwoordelijkheid met zich brengen? Meer zo als wanneer een nation in diensternis is van God zijn woord. Dit is een bijzonder principe dat God hier geeft. Zijn vernemen is dat hij den die lichtje krijgen ha en een ratere weich rechter wordt als andere die niet lichtje krijgen ha. Du hast vielleicht ook beholen dat Jezus ook daarvan reed dat een je wordt meer striepen schreeuwen dat heet van verheven als andere die weinig striepen schreeuwen worden. Fredje McGee zegt dat arm zo is dat hij leven wordt en heid zinnen en dat donkelste poort van de wereld en zich ver en jetze doorbekken wordt, wat dat gerecht onbelangt, als een die geciviliseerd is in een land zoals Amerika en de gelegenheid heeft dat evangelium immer verder te heren en dat op een nicht aanneemt. Wil zo'n hem zien gerecht die dat evangelium geheerd heeft, en ob er nicht angenommen haft, wordt zeer, zeer veel oeien zinnen, als zonen die door niemals van je heert hebben. Zonen die zindag no tjoik wanken, en ob er nicht wordt donen met wat ze van God zijn woord heren, worden veel oeien het gerecht ervoren, als zonen die door niemals

Als die heet haar. En daarna staat ook zo, dat zonen de hengen de kansel stonen, zindag no zindag. En op een nicht, God zijn woord predje en ongerechte, worden ook zeer veel schwaanderen recht ervoren. Jezus zei dat hij wordt den erbloot van aan verlangen, die verloren worden zennen, wils de predje aan nicht, God zijn woordingen, je geeft hoort. Mij interesseert dat hoe mensen zo hierin willen bloot van God zijn leven hieren, op een nust weten willen van God zijn oordeel. God zijn leven is een zeer wichtig thema, vriend, en ik meen niet dat wen je hem weer te houden als God zijn oordeel. Op een God zijn leven, hoor, is bewezen en neem dat hij zijn eens je zin, dem hij leef had, han jeef, zodat wij kunnen de radung ervoren. Eindelijk is God zijn leven zo klaar te zijn en Jezus op een triet, meer als iedereen zegt voor een mensheid en een welt. Jo, God houdt deze welt zo leef, dat hij zijn eens je zin geef, dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan over het eeuwig leven hebben. Dat is voor God zijn leven op een woord deed de mensheid, en wanneer de leven of je zegt woord, dan is door nooit even je blijven buiten je recht. Door zijn geen Amazone mensen die zo denken dat God niemals strofen op de rechten zal. Ober, wil zij niet even de welt al harsen, rood ik dat zij zich te dem aangeven die de harsen is. En dat is God zelfs. God wordt niet harsje. Nu wordt zij verslonden wat zal je doen worden en wat zal niet je doen worden. God heeft al gezegd dat hij heilig en gerecht is. En dat hij strofe wordt waar mensen zich bloos egel jegen aanstalen.

Dag een stoot trekken, jongen voor lied, toep kon orm en orm, en die vertaalde ene met hem andere. Op een met eenmaal dreed de jonge vroeg zich eraan en jenk den andere weg. En de jonge man bleef bij hem gaan waar zij gaan willen. Zolang als die zich enig weer, jenk alles goed. Op als door aan enig tijd ver kwam, jenk dat niet meer. Door moet enig tijd zijn, want twee toep kon willen en die nemelijke richting. Die moeten dan ook die nemelijke ziel hebben. En dat is ook zo een aanstrisselijke leven. Wanneer we met hem herwandelen willen, dan moeten we de nemelijke ziel hebben in leven, den hij voor ons heeft. En dat waar we bloos dan uitvingen, wanneer we een zinwoord lezen en studeren. En we moeten dan ook behouden, dat God niet wat zin zijn anderen en met ons stemmen, en wat we hem zin hebben. We worden met ons zin anderen en met hem stemmen en wat zin ziel is. Dat is dat schoot. Zoals een dat beschreven heeft, God deed en zijn treeswoge reden en zich. En wanneer du niet onder de reden van de woge was komen, dan moet met hem en zijn woge reden. Dat is werkelijk zo dat God nog de herrscher is en deze welt al. En hij heeft dat al een zeer lange tijd gedaan. Du en ik zijn maar een korte stoot terug en deze welt al in je komen. En niet bloos dat. We waren hier ook niet zeer lang blijven in deze wereld. En doen we oud en dan mocht worden, doch met de tijd verlaat en ieder mens deze wereld. En jeet en de eeuwigheid en dan. Also te zeggen dat dien welle en mijn welle niet zeer veel talen worden en de ganse wereld al zagen. O mijn vriend, ik wil dit betonen. Wanneer we willen met God wandelen in deze wereld, dan waar we moeten zien weich gaan. En wel we dan ook verwoords wanken met hem, niet schlaf zijn met ons wandel met hem Heer. Also, is dan de Amos zijn eerste vraag, kunnen twee toep gaan, wanneer die niet enig zijn? Dat is een wichtig principe dat hij ons hier geeft. Nu de vierde vers. Wordt de lijf brellen en woont, want dat geen roep is voor hem? Wordt een jonge lijf schreeuwen en zijn heil, want hij nu die reep heeft? De tweede vraag heeft dan te doen met een lijf. De lijf wordt niet brellen, want hij geen roep heeft. De wank dekt den woont ganz stil op zijn sanfte feit. Hij maakt geen geluid, wat hij zijn roep heeft. Maar wanneer hij zijn roep gegrepen heeft, dan was het hem hier, ob er niet bad dan. Dat andere is dan, wat een jonge lijf en geluid maken, wanneer hij niet gegrepen heeft. De mutter lijf deed de jonge beschwichten, dat ze zullen ganz stil zijn, während zij nog roep ziekt. Maar wanneer hij wat roep gegrepen heeft en daarmee nog de heil komt, dan is het een geschwichter, maakt de jonge lijf. Dit reed dan van de oorzaak en de noodval, zei maar. En zo is dat ook met God en zijn recht. Dat je recht is immer de noodval van de zind en ongehoorzaam. En nu komen we naar de vierde vraag, vijfde vers. Wordt een vogel en een slang en een volle, wanneer nooit is dat hem door hand trekken wordt? Wordt een val toopkloppen, zonder dat door wat binnen is? De antwoord is ziemlich einfach, en dat is nee. Zonder de proeven vegel en tieren te griepen met een slang of een val, mag je zeggen dat ze dat recht gebruiken dat tier of de vogel naar de slang of de val hand te lakken. En ja, wanneer een vogel griepen wil, dan moet een de rechte slang hebben of een val die daartoe gemaakt is. En waarde, dat is de principe, zeg maar. Du hast oorzaak en nofall. Dat is zo in de ganze natuurwelt en eindelijk ook zo in ons leven als Christus sogar. Wanneer ik sloop met zich zie in mijn leven, dan is dat de oorzaak waarom ik in een zin en een val. Waarom is dat een dievel? De oorzaak is dat de hoogste engel stalt wordt en wil God van zijn troon roosteten. De nofall
Wie dort Gott am Rechte denkt.

en ook nog rechte woord en de toekomst. Een betrig naar de slang en volzaken. Een mens wordt niet immer waarder en immer waarder de slang uitlaaien of een vol opstalen wanneer hij niemals wordt griepen deed. Als we zo'n jonge Bengels waren in Canada, waren er meer dan 3 jaren en bovenin had we veel trouble met staatmies. En ik meen veel trouble. Die vroten dan dat grootseram er een laagje, en door weer maar zeer weinig groot, wilst dat zo drieën heet weer. Wie Bengels wisten goed hoe we de slang opstalen moesten om de staatmies te riepen. Maar wanneer we dat meermaal proefden, om een schreeuw kunnen, dan ging we zelfs voor aan en proefden door. Dat weer te die tijd ook een weg hoe we wenst een klein beetje geld schreeuw kunnen, wilst de regering tot 1 cent. Voor ieder staat moest zorgen den we in inbrachten. Door weer de tijden, waar we bij 10 cent kunnen verdienen in 1 dag. Dat we voor ons te die tijd veel geld. Door weer ook anderen die proefden gratere tieren te riepen, en die hadden dan andere soorten vallen die ze brachten. Manchmal kunnen ze dat val dan voor een deel meer verchepen. Maar wanneer ze dan een val weer opstalden en door dag voor dag nu strepen, dan nemen ze die doorboot weg en stalden die zestwoer op. Oder wanneer door een mol een val opgestald wordt en die eeremol topje klopt weer over door nu spennen weer, dan moest ander rood gezacht worden. Wat wil ik met al dit zeggen? Wanneer mensen zich egel die zin overgeven, dan met de tijd wordt God een val opstalen en wordt de mens griepen. Kan ik nu dat woord brengen? De zaak met God is dat hij ganz krijgt weet hoe hij een val opstalen met mensen en er een zintelijke wegen te griepen en den om je recht brengen. En nu kom ik naar de zesde vers in Amos de 3e kapitel. Wanneer een trompetje blost wordt in de stad, wordt dat volk zich niet dan angsten? Zal dan niet wat slimmer passeren in de stad? En de Heer God dat niet gedaan heeft? God had gezegd dat hij je recht op dat volk brengen wil. Is het dan niet norisch, niet obacht te geven daarop? En wanneer dat hier reed van wat slimmer verbrengen, dan meent dat niet godloosheid of zo wat, leven meent dat dat God je recht brengen wordt op de stad. En wat dit meent, mijn vriend, is dat er niet zo wat is in ons leven als een aanlek. O, ik weet wie nanen dat zo, maar in werkelijkheid is er niet zo wat in mensen er leven als een aanlek. Daar is immer een oorzaak voor wat daar passiert. Vriend, dat moet zo zijn. God deed deze wereld al niet en een sloop met je weg de lengte leiden. Also werkelijk, wanneer wat passiert dat slim is, dan moet we weten dat er een oorzaak daarvoor is. Maar is er, dat moet ook zo zijn, wanneer 3 jaren zijn en er weinig getreed geëst wordt. Wie kunnen zeggen dat God wordt niemals een nation in vrede leven laten wanneer graf euch zin en godloosheid in de nation is. En er zijn veel nationen in de wereld die van dort een lektion leren zullen. Ik word het nächste Mal terugkomen naar dit kapitel hier in Amos. Maar dan, God te zeggen, mijn vrienden.

0: De klok is 3.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Alfriesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. En van deel reed hij ons besonders van welke heb je vriend merken. En dan wil ik jouw vriend zijn. Zijn we ook vriend te onze kinderen?
2: Je weet ook wat je wil God dingen lenken dat ze ervoorken. En dat is niet alle onze zaak. Is dat weten wat voor waarheid we schenken. Dat was het beste ding wat er gans uit onze heen buiten zijn. En wat we God toevertrouwen geven. Dus ik laat zal zeggen dat die, want wie is kinderen haar. Dan als wie jongens worden, grootelder worden, dat is gewoon onze zaak. Dat is gans onze hengbuiten. En zo de meen ik dat we veel dingen, wat ons, mijn eigen hoofd zich zes wat uit de hand uitneemt. En dan weet we gewoon wat er los is. En manchmal zijn dingen gans onverhaafs. En mij wordt niet lang terug, ja, dat is al een paar jaar terug, wordt mij mooi gevraagd om een boodschap te hebben in de kerk. En wat je wie ons predia los worden? En ik dacht, dat hoort nog niemals aan je predigt. En ik wonder me, wat wil ik gleich los te worden van de kerk? En dan moest ik veel dingen terugdraaien in kap. En dan deed ik met ramschnapperen. En ik voelde zo'n man als Harvey Platt en zo'n andere onkels. Wat ik dacht, als ze hier voren horen, als predia lied. En dan kom ik met een beetje een gedanke package op. En dan zeg ik bloos dat eindelijk weer me gans klaar. Wanneer ik een bedoernis ha, even een kortje leider, eend een leider, dan het eerste denk wat ik doe, ik bid dat God deemt je een gove wordt zo aanspannen, zo kracht een pas maken, zo kracht brokken, dat ik kan een zin krijgen wat ik nog niemals ha van die mens kan krijgen. Dat is het eerste denk. En ik heb man, ik ken mannen en tantes, wat het haar zo op grond gedaan. En dan willen ze gocht in prijden los zijn in de heer. Because they vangen aan veel dollar, tjornig te prijden met eenmaal. Nog een ding wat ik antwoord, en dat is de ankels, dat zit hier met allen. Ik wil alles zonder wat er veel langer weer en een dienstbaarie was als ik weer. Nog een ding zeiden ze bloos, dat ik zal die mensen met opmunteren. Toen man er één woord weer, wat er raakt weer, wat die prijden deed, één woord. Dan somehow die not weitloten dat woord wat je rekent. En wanneer er één punt weer in die boodschap, wat mij een beetje treffen had, zal ik dat zeggen maken, dat die dat wat weten, because dan wat die mij als een ding start even deel brengen. En dan zeiden ze, ik zal die mensen opmunteren, toen tijdig bij de kerk zijn. Niet laat. Leven 15 of 20 minuten verder tijd. Dat je kan een beetje handelen met mensen. Die met zingen met. Nog kunnen 5 minuten verder tijd. Nog in een kerkje stof neen gaan. En nog eenmaal beden. Dat God wat die de kappen hoort. Bloos zij een rijde grond maken. Voor het zout wat God nu wil strijden. En dan dat God wat die reden. Dat karakter weer geven. Wat dat zoot wordt strijden, wat God gepland had te strijden. En ik zei, wanneer ze dat is willen doen, dan wordt dat ding passeren wat we gooit met je rekend hadden. En manchmal, dan worden de jaren kerk reizen om die prijden te nemen, because er weer zoveel dingen wat er gaat weer, wat er passeren in de kerk. Op wat we dat wij doen, maar ik wil zeggen te mensen, wel we niemals even ons prijden gaan zorgen, want we niet van ganzen horten, hearts of beter dan eerst. Want wie is lang dat in je beet gedroogd hebt, dan wel we ontvangen, maar dat er nog concern zijn, dan wel we die deur gedoberen. Nog een ding, wat deze leiders bij alle zeden wie dit. Wel, predigers met de krachtste goed op je buurt is andere. En zo voor jeder ding wat wie met bezorgd aan zijn, wel we wenigstens 15 vingen. Wat we bloos hearts of aan zeer je vallen red. Because du hast geen mens. Zo slecht dat hij niet goede dingen heeft. En wanneer we dat worden doen, dan wordt God zich met de zaak weten.

mit Venja sei, dat die reicht die Bild kriegen. Because some mensen, die doen een meer opstakels voor zei, en ze hebben een Venja. Maar wenn die andere kracht dat Bild im Kopf kriegt, wat ik heb, dan heb ik rein voll kunt dat volbrengen met dat met die Sache. Wie deed man met een proefstek, maar dan ze kennen je bij de show. Because er weer een groot uitleg passiert voor de show. Er weer een kleine 8-jarige jongen die komt er van tussen 2 koren op een drakke galsnap je rand. En zo praat me koor aan dem nan en schmidt hem door 20 show hem galsnam. 10 studenten horen dat je zijn. Wie deed er nus discussen, nus van reden, wat we daar zijn horen. Ik geef het pas jeder papier. En ze doet een dardig weer het opsteken wat je daar zagen. Die hadden 10 verschillende geschichten. Die hadden alle van verschillende steden gezien. Eine had het van Engstje af. Eine had het van Kraakdoor. Eine had het stond er tussen de chorus des jongen daar voorbij was. En nu dachten Sam Kenya dat die andere deden leren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Nu ben ik een kind in de klas eruit. En dat je had op papier wat opgeschreven wat ik hem zei wil. 3 kleine strofen. Zeg ik hem dat. Je kijkt aan de stof naar en op de volgende kind dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt hij eruit komen de volgende. Zodat ieder kind wordt dat hier van de volgende. En dan zal het laatste kind opschrijven wat hij je hier had. En dan komt hij verder bij zien mij stonen en los wat hij je hier had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 rijngangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de Kenya. Is hier weer wat je logen had? No. Second vroeg de, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het reichte ding vertalen? Jeder hangt een hek. Ik wist dat hij weer reicht. Zo dan leerde ik de Kenya, dat we kennen niet te hastig zijn, dat een is onabrechtig geweest. Because they have het beste gedaan. We zijn dat pas van verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat te mij deed, of zegt, dan doe ik dat voet met topsluiten met wat ik moet ervaren heb. En dan is mijn beeld en weet anders is de next in zijn beeld. En hij deed dat veel dingen zei wat hij niet weer brugge deed. Dat weer een beetje is dat een preger moet zien. Ziet een luide zeugnis. En wanneer je nog maar de weer brugge dan doet. Maar wanneer je als de half van de boodschap wat we brengen doen, is bloos aan zijn weer. Dus nog een schoof onder te bieden. De toon wat we brukken, dat je zegt dat het zit, dus aan de hengram moven ze weer. All of dat. En de steed en tiet wat we je brukt hem dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een showjong, die zei te mij dat kleedde mij bloos niet. Hij kleedde weer het meeste poort. En er weer gewoon met een punt passeert, waar de jong een beetje onaprechtig wie je was. En hij kleedde, hij had de rechte weer gezegd, maar hij had alle recht. Dat arrecht betoond somehow. Ik zei, Derek, binnen de nächste 2 weken wil ik die something wiezen, wat die wat wiezen, dat ik dat nächste stad schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later, dan zie ik in mijn grote stoof ben, dat is met 2 meter size in je wengelje klas, en dan kan Derek, maandag, schwin, de bal holen, wat er verder mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik ze luid schreeuwen ze kan. En zei, Derek, dan moet please de deur te maken. De jong die draait over zijn hoofdstuk aan. En dan raam naar de deur en moet het toe. En dan zei, stel je mocht houden, dan zei de kans, maat, hij zal die wat opmaken. En dan zei, zelfs je steed weer, hoe hij eerst weer, als ik schreeuw deed, dan brug ik de gans kraak die weer. En zei ik dat hij zal de deur, ik de gans zalm, dat ik het zei, hij zal de deur gaan naar wat toe maken. En Jenke Gans lees de hand en moet de touw, maar hij weer een beetje, hij wist niet gelijk wat dat alles zal. En zei ik plus, Derek, wat komt dat u het eerste maal zo raar deed en het tweede maal Gans je duldig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen, ik dacht, je wilde schadelijk dalen van mij. Ik zei, Derek, ik bracht kracht dezelfde weer. En dan vreemd hij mij aan en zei, ja, nu weet ik kracht wat je laatst meende. Dat staat nu. Zo verschillen kennen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren.

onze kinderen zo behandelen als wie onze vrienden. Ik weet niet als je moest dat momentje bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij middelen en acht wordt afwaardje? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om aanwoord of aanwoord met helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen ook te start behandelen? Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den prägen wat ik niet prägen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wenn ze wat zei, dan doe ik dan bank reden. Alles in dingen staat. Wat doe ik te mijn kinderen wat ik niet te mijn vrienden wat ik mijn wijnlijke is? Ik bedoel, soms dingen maken doen te kinderen. Oder wat man zei, wat bloß in je wijnlijke omgang haar. Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel haar kinderen zal mij kunnen verstaan, dan moet je een groot soort ding in lijn brengen met een en ander, wie in de Kenya. Respect te zijn. En wanneer de Kenya mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leider doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa, manchmal wordt weich voor, en dan wie wordt bezorgd. Dan deed wie volk en deed, dat God helemaal zo sperre is dat we alle willen krijgen doen. Maar wel onze papa, ons vriend weer, nu wil we hem krijgen zo behandelen als een vriend. Wie valt nog bij dan is in voor zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen van, bloß allemaal Jezus deinen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, de verbussen worden een weekend, maar bussen worden nemen in de Mosaïe. Dit weekend worden we maar niet voor Jezus wat doen. We worden een village party hier hebben. We worden alle soorten DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hoerarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we ze op knieën laaien en bekennen dat en zeggen Jezus en wel waren vrienden zijn. Wel, zei ik, we hebben dat een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, wel, maar zei, deze twee jongens, die wonen in één huis, en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vroegen deze jongens een vriend, als zij willen gelijk je een huis mee te bezorgen voor 10 dagen, because zij willen gelijk je weg te zijn, bij de boy, een beetje ski en zo. Zo, die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood eind, en dan weer zijn vrouw, en zeiden ze best uit hem hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die vast dat foto, en die planten dat met geiten, pas dan holen, schnee je dat, en dat met opschaffen, dat zitten ze van de samantussers. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet erde vriend zijn. We hebben hier maar een eerhuis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinkje en weet niet wat alle. En dan worden ze dan met zeep en fashion nemen. Steed foto, hadden ze met alle mensen schammerig verder de ogen. Je kunt de fashion alle dood. En hier dan kracht samen aan een tank na. En gaat de woord dan al op een vloer. En de kort wordt de zool afgeknipt. En de hing de uren. En dan liggen die dan een aardje en bladen. En deden wij. Planten worden door je venster uit gesmeten. Ze hebben met gamespelen deden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laat. En deze is de allerhuis huis voeren. Dan deze nog op de een dash. Wat de bus drie feit hadden met schijf stond. Dan nog met noten op baken. Maandag. Dat is beter dat alle vergeven. En dan wil we vrienden zijn. Wel als die jongens naar huis komen. En die noodzaken. Dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat ze de deel opmaken. Ze praten zich daarboos derg. En hadden de jongens ook al in krog uit te houden. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? Dat wil je ons alle betalen. En wie worden niemals waar jullie het over te doen schenken? Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met someone. Of met God. Schaffen het, want we dat on en off willen switchen. Dat moet tijd even aanblijven. Dan schaft het. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die Vader dat u ons haast Kenya gegeeft. Ik dank die dat u haast de Kenya elder gegeeft. Maar ik dank die nog boven alles
dat de dien zijn geschikt has, om ons te leiden van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat du ons de kost vergeven, dat du ons kost kracht geven om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat te doen in Jezus' naam. Amen.

0: Als also voor over 1000 jaar was er een hongersnood uitbreid, overleden vele mensen, waar zij ihre families worden onderhouden. In een Bethlehem leeft dan een man, die heet Elimelech. Hij wil niet langer in Bethlehem blijven en honger hebben, daar wens je niet naar Moab. Moab is een land op de andere zijde van het Dode Meer, om anderen over. Door jesterdag ze hier een schwamen. De reis van Bethlehem bij Moab duurt te voet ongeveer 10 dagen. Elimelech nam dan zijn vrouw Naomi en zijn beide zeens met in dat vreemde land. Daar gaf het vereend genoeg te eten voor ihre ganze familie. Ze brachten geen honger meer te hebben. De beide zeens vangen dan in Moab schmakke vrouwen en deden door vrije. Lothar starf Elimelech en zijn vrouw Naomi was zeer treurig. Zij leefde nu in een vreemden land en had geen man meer. Als ze dan ook nog ihre beide zeens verlieren die sterven deden, wil Naomi niet langer in diesem vreemden land blijven. Buitendem had ze gehoord dat de hongersnood in Bethlehem voorbij was en zo besloot ze weder in ihr land terug te treden.
1: Matthias klappert abgerecht op de schulder van zijn grootvader in hun breitam. Opa, hoor je mal, ganz allein, ohne Mann in Kenia, wie dood, op zijn reis niet veel te gefährlich?
0: Naomi wist ganz genau, dat God immer bij ihr is. Ze wil treu naar ihrem volk en vertrouwt daarop, dat God ihr helpen wil. En wo dat wieder je, dat vertel ik die nächste Mal.

Ruth wie nu op een weg uit een vreemde land treedt naar haar oude heimat. Wat het er op de simtrij waar haar goene zijn? En wat ze zich in haar heimat traag vindt jene? Wat mag dat toch wel weer goene? Ach, stimmt, de kruidvoerder zegt, die wordt toch van wieder vertalen. En wanneer je gespannen bent, dan zie doch einfach bij de nächste Kinderstund weiter dabei.

dat Tjenja-program van Radio Segenswelle gaat vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund wat er doch bij zijn mocht. En zo zei ik die vandaag op Waderheren.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Het goed uit aan God in woed. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en vang hem als altijd waar God de hart is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mir.

Wil Gott ons de geleen het je boedenhaft, dit programma waar u te stroelen van deel, heet ik dutte alle touwheren van harten welkomen, en wens einem Gieden ook einigen zenet opnoem.

Wel wie het hoop uit Epheser kapitel 4, de vers 1 tot 6 lezen. Hier schrift Paulus wieder, ik moet doorwein inzetten, wird sich den Haaren dein. Darum vermoen ik junt, leeft ze dat het damit stemt, wordt er Gott junt beroepenhaft, ziet bescheiden, freundlich en geduldig, habt so viel leib, dat je junt onjen ander verdrauwe. Ziet

Ons vandag het Bibelwoord uit Epheser 4, de vers 1 tot 6, handelt zich zeer klaar over eenigheid en de gemeente. Paulus nennt zich hier zelfs einen Gefangenen im Herrn. De gemeente wird tot de vrijheid beroepen. Deze beroeping is uit dem geestlichen dood en dat nieuwe leven, uit de zin en de genoot in hen, uit diesternis en dat licht, uit Satan zijn gewalt, tot de gemeenschap met God. Dat is een vrijheid tot die God de gemeente beroepen heeft. Daarmee zijn ook wij tot deze vrijheid beroepen. Wij zijn beroepen God zijn volk te zijn. Wij zijn beroepen God zijn tempel hier op aarde te zijn. Wanneer dat zo is, moeten we dan nog in diesteren wandelen. Wij worden vandaag van Paulus opgevorderd onze beroepen nog waardig te wandelen. Wat je hier dan te einem waardigen wandel? Wij lezen in vers 2 en 3 dat deemoed, sanftmoed en lijf en ganz besonders eenigheid durch dat vredensband te einem waardigen wandel gehören. Nu wil ik op etliche van deze woord een beet meer aangonen. Daar is te eerst dat woord deemoed. Wat versteht de apostel Paulus onder dat woord deemoed? Paulus versteht onder deemoed niet dat een kram je weggonen moet, met een ernstig lange gezicht, zoals dat vele Christen doen. Wanneer dat woord deemoed zinnemäß evasaat wordt bedient dat, zoveel als dat schalduk aan ben je, om onder den geringsten dienst te bewijzen. De Heer Jezus zegt zelfs van zich, echt sie sanftmoedig en van harte deemoedig. Hij leeft werkliche deemoed uit, als hij zich dat sklovenschalduk aanbonk en zijn jinger einem nom onder de feit was. De Heer beveel ook zijn jinger denzelfde dienst aan onder te doen. Nicht versteht eenigheid aan de gemeente zo leicht als stolt en hoogmoed. Stolt en hoogmoed trennt ons van onze metmenschen. Deemoed door jeen biedt immer breien om nächsten. Bij de Grieche te Paulus in tijd wie deemoed nicht in ere geholen. Bij eend wie deemoed zelfs verachtung. Ober dat evangelium geeft dat woord deemoed eine goude bediening. Jezus bezat deze goude eigenschaft. Hij wie sanft en van harte deemoedig. Deemoed is een levensinstelling wo einer zich niet zelfs veracht, aber zich ständig ganz en gar van God afhängig weit, für dat aldachtse leven en für dat zeilig worden. Wat bedient dat woord sanftmoed? Sanftmoed wordt manchmal als eine schwache Sied angesehen. Wie dort bij Jezus eine schwache sieht, wann hij sieht, dat hij sanftmütig wie? In keinem Fall. Dort Jezus sanftmütig wie meint, dat hij geduldig liede en anreicht ab sich neem. Hij wie aber kein Schlappschwanz. Als hij sagt, wo de Hohepriester den Teil vom Tempel, wat für de Herde zum Anbeten gebührt wie, ewa genomen hadde zum Handel drieven, wie hij zo ivrig dat hij mal uitriemen deed. Hij schmeidt ihre Dasche arm en jucht dat Rindfei met de Pitsche rüt. Sanftmoed is nicht eine schwache Sied, aber eine Eigenschaft von einem Christ, wat wellig für den Herrn liedet, ohne sich aufzurechnen. Dat woord Langmoed kommt im Neuen Testament 14 Mal vor. 10 Mal wordt dat von Paulus gebracht. Wie de Langmoed haben wir dort met dat Verhältnis mit anderen Menschen te doen. Besonders met zonen die ons beleidigen en mishandelen. Langmoed bedient dat we niet toeschwinden met einem abgeven. Wanneer we ons nu dat woord lijf aanzijnen, dan zijn we dat het met deemoed zeer eng verbonden is. Deemoed je dienst komt immer uit lijf.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schik ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 262. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 262.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het hem zijn je was des. En nu verafscheid we ons waarder van jund. Wann Gott het zowel, dan hier je een wiedert programma durch de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse Sendung of de irgendeine andere van onze Sendungen hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, diesen Dienstag true wieder te merken. Je hebben ons ook weitelote, dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jullie, wat jullie aan mijn weg waren hier.

0: We hearken ons hier een kapitel aan in het Nieuwe Testament in het boek Marcus.
1: Kapitel 9. En hij zei te aan, ik zei je de waarheid. Hier staan een einde, die den dood niet durchmaken worden, wat zij dat Gottesrijk hebben zijn in Kraft komen. Om 6 dagen neemt Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich op een hoge berg op, waar zij alleen waren, en daar ver aan wordt hij met eenmaal verwandeld. Zijn kleider worden witter als Schnee, zo wit, als de geen wascher op de aarde maken kan. Dan kwam Elia met Moses doorheen en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus zei te Jezus, Haar, dat is goed dat we hier zijn, wel we hier 3 boden opstalen, een voor die, een voor Moses en een voor Elia. Hij engt zich zo dat hij niet wist wat hij zeggen zal. Dan kwam een wald even aan, zodat zij hem schouten waren. En uit de wald ziet een stem te aan, dit is mijn zoon, dem ik goed zie, doet wat hij zegt. Zij kijkten zich voorts aan, aber sagen zes keinem meer wie aan als bloß Jezus. Als zij van boord raufkamen, befahl hij aan, dat keinem te zeigen, wat zij gezeinen hadden, wat de mensen sehen wird vom Tod abgestohlen zennen. So hielden zij dat voor zichzelf, en vroegen zich untereinander, wat vom Tod abstohlen meinen kon. En zij vroegen aan, waarom zeigen de Schriftgeleerde, dat Elia erst komen moet? Jezus zei, Elia kommt erst, war er alles herzustahlen. En waarom staat er nog geschreven, dat de mensen zijn met veel lieden en versmeten worden? Aber ik zei junt, Elia is al gekomen, en zij deiden met hem, jeroet wat ze willen, zoals van hem geschreven staat. En als hij naar de andere jinger kwam, zag hij veel falk ram aan, en dat de schriftgeleerden zich met hem strijden. En als de mensen Jezus zagen, wunderten zij zich even aan, en randen haan aan te begrijzen. En hij vroeg aan, even wat strijd je junt met aan? Dan antwoordt een uit hem falk, Meester, ik bracht die mijn zoon, die een stammen geest heeft. En wanneer hij hem te holen kreeg, schmidt hij hem op de aarde, en dan schuimt hij uit de muil en gnarscht met de tenen, en wordt stief. En ik zei die jinger, zij zullen den uitdrijven, en die kunnen dat niet. Jezus zei, o, wo schwak is dat met deze mensen ihr geloven bestaat? Wo lang zal ik bij jund zijn? Wo lang zal ik mij met jund nog opgeven? Bring mij den jong her. En zij brachten den jong nog aan. En als de geest Jezus zag, schmeidt hij den jong hem aanstoot. En als hij op de eer valt, rolt hij zich en schuimt uit de muil. Jezus vroeg dem jong zijn vader, wo lang heeft hij al hier met te donen gehad? Hij zei, van kind aan. Die heeft am Forken am Vier oder am Water geschmeten, om am dood te maken. Aber wann die irgendwas donen kost, dan hab Mitleid en halb ons. Of ik kan, zei Jezus, alles is mehlig für den, der durchleift. Den jong zijn vader roept plaatselijk uit, ik leef, help mij in mijn ongeloven. Als Jezus dat valt door zijn haanranen, beschwicht hij den anderen geesten zeed. Du dover stammer geest, ik je beide uit am Rüte komen en niemals meer trinken te voren. Dan krijgt de geest en schmeidt hem nog eenmaal in een schrakeljen aanstoot en verleidt hem. Den jong zegt dat zo nu einen doden, dat de eerste zeden, die is dood. Aber Jezus voet hem aan de hand en hoofd hem aan en hij stond waar op. En als hij terug hem huis kwam, vroegen zijn jinger aan hem vertrouwen, waarom zij den geest niet hadden kunnen uitdrijven. Hij zei te aan, zo'n geest als dit komen der zes nog uit als der dat gebed. Zij verleiten door dan en gingen der Galilea. Jezus wil niet hebben dat irgendwer wist wo ze waren. Hij leert zijn jinger en zegt, de mensen zien wat de mensen aan de hand gegeven worden. Die waren am dood maken, aber am 3 dagen wat hij abstonen. Aber zij verstonden niet wat hij meint en vechten zich om te vragen. Dan kwamen zij naar Kapernaum, en als zij eerst am huis bennen waren, vroeg hij aan, waar even strijdje junt hingeweeis. Zij aber waren stel, wil zij hadden zich hingeweeis door even gestreden, wer van aan de raadster weer. Jezus zat zich dol en roept de 12 en zei, wer de raadster zennen wel, moet zich zelfs aus den geringsten stalen en alle maun steiner zennen. Dan neem hij een kleine kind en stal dat merden mank aan, en als hij dat op den arm neem, zei hij toe aan, wer eind van deze kleine kinder en mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt niet mij op, aber den, die mij geschickt heeft. Dan antwoordt Johannes amen zeed, Meester, wie zagen wem en die nomen bij ze juiste uitrieven en wie verboden am dat, wil zij niet einer van ons weer. Aber Jezus zeed, dat zul je dem niet verbeiden. Wer an mijn nomen wonder deed, kan niet zo bald door abschlachtet van mij reden. Wer niet jeen ons is op onze ziet. Ik zeg je de waarheid, wer jünd an meine nomen, en do werjen will sich Christus angeheeren, einen Drunk Wotter jeft, dem wird dort nicht anbelohnt blieben. En wer eint für diese Kleine, der an mich leiven eine Ursack jefte faulen, für dem wir dort beter, dort an mein Mohlstein um je Neck gehangen en am Meer geschmeten wird. En wann deine Hand die verursacht zu sinnen, hakt die auf. Dort ist für die beter, wann du in dat Leben mal eine Hand hast, aus beid hängt zu haben en in die Halte kommen, wo dort vier niemals utgeht. Wo ihre Waren nicht outkonen, en dort vier nicht utgeht. En wann die Faut die verursacht zu sinnen, hakt den auf. Dort ist für die beter, wann die Lohm durch das Leben jäst, aus beid feit zu haben en an die Halle geschmeten zu worden, en dort vier dort niemals utgeht, wo ihre Waren nicht outkonen, en dort vier niemals utgeht. En wann die Urg die verursacht zu sinnen, riet dort rüt. Dort ist beter für die mit ein Urg an dort Gottes Reich zu kommen, aus zwei Urgen zu haben, in an dort Halen vier geschmeten zu worden, wo ihre Waren nicht dort gonen, in dort vier nicht utgeht. Wie matten alle mit vier gesalten worden, in alle Opfer worden mit Salt gesalten. Salt es gut, aber wann das Salt ihr nicht mehr saltig ist, womit ihr dort war der saltig zu morgen? Habt Salt in jün selbst, und holt Fried untereinander.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in dem Buch Amos all wiederholt zu sein, wo Amos prophezeigen wird von Gott sein Gericht über Israel wegen ihrer Ungehorsamkeit. Wenn du weiter angeschaut hast in dem Programm und bist dir vielleicht noch nicht klar über das Heil in Christus, dann lade ich dich von der Weile an, angeschaut zu bleiben, um wieder zu seinen Wort der Bibel uns lehrt von Gott sein Gericht über Sinn und auch von Gott sein Leib in Radung. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Vater Matjund, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, vriend, wir sind von der Vater in dort Amos Buch, und dit ist ein prophetisches Buch, dort heet dort auf Missions mit Prophetator Donner. Was hat Olde Testament anbelangt, all die ewige Bücher, die wir bezeichnen worden, sind prophetische Bücher. Und was hat Nieuwe Testament anbelangt, da werden wir auch ein Nattel Tiet nehmen mit der Prophetie in dort Offenbarungsbuch. De oorzaak waarom we zoveel tijd nemen worden voor dat openbaringsboek, is niet bloos, wils dat zo wichtig is voor onze tijd. Maar ook wils er zoveel mensen zijn, die nu allerhand voor ideeën hebben wat er in de toekomst passeren wordt. En ja, er is zeer veel speculeren dat nu vergeet. Er zijn meer zogenaamde Bibelleren die vergeven dat ze je wisse doden zaten kennen, na ihre rekeningen, wanneer Jezus terugkomen wordt, wanneer hij zijn rijk invieren wordt enzovoort. En die met 1900 jaren, werden er meer, die zeiden dat Jezus terugkomen wordt ver dat jaar 2000. Ik geef dit programma nu in dat jaar 2009. En Jezus is nog niet teruggekomen. Ik werd tot die tijden ook een prediker. Als die doden me gezet worden. En ik kan goed behouden dat mij iedermaal gevraagd wordt wat ik daarvan dacht. Mijn antwoord weer wat Jezus zei. Dat wij die tijd niet weten kunnen. Dat weer wat dat God voor zichzelf gehouden heeft. En vriend, dat is nu ook nog krijgt zo. Laat je niet van den wegleiden met alle hand voor ideeën dat Jezus toen een gewisse tijd komen wordt. Wat wichtig is, is zoals Jezus zei, dat we zullen bozig zijn met God zijn woord uitgeven wat hij kent. De Amos was een zeer verstandige man. Hij was ook gewitst en hij was niet fanatisch. Ik moet even toestellen dat een van zijn profetieën zijn zeer opvallend, wils hij redt van zo'n tot andere niet van reden en die tijd. Nu, indem dat we in de derde kapitel dan komen, fing wie dat hij redet deed van de nationen die ram Israël en Juda waren, die in ere grenzen eind waren met Israël en Juda, en deed van je recht reden op den. En dan deed hij ook je recht profetieën op dat zielige Juda-Chenigrijk. En dan kwam hij naar huis, dat heet, hij weer de profeet tot dat noordelige Chenigrijk Israël, waar hij nu profetieën deed. Ik wil nu verder de eerste vers lezen in dat derde kapitel. Horcht nu dit woord dat de Heer God je in je gereed heeft, die Israël zijns, je in de ganse familie die ik van u uit Egypte uitbracht en zeed. Nu dit kapitel reed van de 12 stammen Israël, alle 12, en dat heeft te doen met dat gerecht op beide Juda en Israël. Die waren twee nationen en in dat tweede kapitel handelt hij met den als twee Chenigrijks. Maar hier nu in dat derde kapitel is dat je recht op alle 12 stammen gebracht. Die uit de Assyriën gevangenschap gekomen waren, en die uit de Babylonische gevangenschap gekomen waren. Hij nannte nu de ganse familie, en dat is de ganse familie die uit Egypte gekomen waren. Als Amos toen aan profetieën deed, weerde zij je en je deelde Chenigrijk, ziede en noorde. Nu zegt hij in de tweede vers, ik heb bloos junt je chant van al die families op de eerd. Daarom wou ik junt rechten voor al june godlozigheid. Ik neem aan dat hij van nationen in de wereld treedt. Anders gezegd, de mens zijn zin, nor de überschwemming, bij den Babelturm, wie zo dat ze zich ganz en koor jegen dem Herr Gott gestalt houden. Dat wie een ganz en koor weichdrehen van de waarheid. En dan deed Gott, dat nu zo te zeggen, rof lange no Ur en Chaldea, en roept een man weich van zijn Aufgottsdienst, en zegt hem dat hij nog een stad reizen zal, den hij aanwiesen wordt, en dat hij van hem wordt een grote nation maken, en wordt hem een land geven. Dat is wat hij hiermee meent, wanneer hij zegt, junt alleen, ha ik gekend. Nog anders gezegd, om zijn boodschap naar de wereld te brengen, brugt God deze ort en wies. Wils als de mens den Babelturm boed, hadden ze zich ganz afgezonderd van God. De hadden God ganz aan zich gezegd. En de Babelturm wordt niet geboed, omdat ze een hoge stad worden hebben, aan te vlechten, wanneer nog in de Überschwemmung zal zijn. Dat weer niet het zwijg, waarom ze den boeden. Dat weer een altaar, den ze boeden, de zon aan te beden. En eenem kan dat duidelijk zijn. Wil ze weer dicht de zinvloedje komen, en aan wil zo dat God dat geschikt had, en hij weer je dan een diesternis God, de storm God. En nu worden zij dan de zon aanbeden als er God, en de term weer nu dan de zon altaar, zeg maar. En nu was zijne dat dat de aandacht weer dat in de Tigris Euphratol te vingen weer. En daar zijn ze gewoon nu, in deze tijd nog zo'n, die dat licht en de zon aanbeden. Nu, na de Überschwemmung wil God een man een woord van hem een nation maken, zodat hij daardoor kan zijn boodschap tot de ganze wereld brengen, door de nation. Hij geeft zijn woord tot de nation, en die zullen dat dan tot de wereld bekend maken. Nu, in deze tijd heeft God de gemeente uitgewild, dat wij zijn woord zullen tot de ganze wereld bekend maken. En dat is je dan ook de oorzaak, waarom we deze programma uitgeven even radio. We proberen de ganze Bijbel uit te leiden, wils we geloven dat dit is God's in de boodschap voor de ganze wereld. Niet bloos Johannes 3:16. Wunderschön, wann dat ook is. Aber God's in de boodschap voor mensheid is niet bloos Johannes 3:16. We geloven dat alle 66 Bücher in de Bijbel zijn God's in de boodschap voor de wereld. En dat is waarom ik mij met dit beschaftje doe. Nu hij zegt dat hij Israël alleen gewild heeft van al die families op de aarde. En dat dat weer de oorzaak waarom hij aan rechten wordt. God maakt dat klaar dat hij hem zin heeft dat hij aan strofen wordt. En dat is zo dat Israël een bijzondere verwantschap had met God. God geeft aan de geboten. God zegt dat dat is waarom hij oordeel brengen wordt op aan, wils zij zoveel gekregen hadden van hem, en hadden die geboten zo graf ooit gebroken. Zeg maar, ligt dit immer verantwoordelijkheid met zich brengen, meer zo als wanneer een nation in diensternis is van God zijn woord. Dit is een bijzonder principe dat God hier geeft. Zijn vernemen is dat hij deen de lichtje krijgen ha, en een ratere weich rechter wordt als andere die niet lichtje krijgen ha. Du hast vielleicht ook behouden dat Jezus ook daarvan reed, dat een je voor de meer striepen trieën, dat heet van verheven, als andere die weinig striepen trieën worden. Fredje McGee zegt dat arm zo is dat hij leven wordt en heid zinnen en dat donkelste poort van de wereld en zich ver en jetze doorbekken wordt, wat dat je recht onbelangt, als een die geciviliseerd is in een land zoals Amerika, en die gelegenheid heeft dat evangelium immer verder te heren, en dat op een nicht aanneemt. Wil zo'n zien je recht, die dat evangelium geheerd heeft, en op een nicht aangenomen heeft, wordt zeer, zeer veel oeien zijn, als zo'n die door niemals van je geheerd hebben. Zonen die zindag nog tjoik wanken, en op een nicht wat doen, met wat ze van God zijn woord heren, worden veel euren gerecht ervoor als zonen die dat niemals geheerd hebben. En dan is dat ook zo, dat zonen die hingen de kansel stonen, zindag no zindag. En op een nicht God zijn woord predje en ongerechte, worden ook zeer veel schwaanderen gerecht ervoor. Jezus zei dat hij wordt den erbloot van aanverlangen die verloren worden zijn, wils de predje aan nicht God zijn woordingen gegeeft had. Mij interesseert dat hoe mensen zo hieren willen bloot van God zijn leven hieren, op een eerst weten willen van God zijn oordeel. God zijn leven is een zeer wichtig thema, vriend, en ik meen nicht dat weinig hem weer te houden als God zijn oordeel. Op een God zijn leven, hoor, is bewezen en dem dat hij zijn eens gezien, dem hij leef had, han geef, zodat wij kunnen de radung ervoren. Eindelijk is God zijn leven zo klaar te zijn en Jezus op een triet, meer als iedereen zest voor en mensheid en een welt. Jo, God houdt deze welt zo leef, dat hij zijn eens gezien geef, dat alle die aan hem leven, niet verloren gonnen over het eeuwig leven hebben. Dat is hoe God zijn leven op en worden deed te mensheid, en wanneer de leven afgezaagd wordt, dan is door nooit eeuwig gebleven buiten je recht. Daar zijn geen Amazone mensen die zo denken, dat God niemals strofen op de rechten zal. Ober, wil zij niet even de welt al hebben.

Nu, wanneer we naar de drade vars en weer komen, zijn er eigenlijk zeer interessante vragen die vergesteld worden. Eindelijk zijn er 7 vragen en die zijn zeer vernuftig en verständlich. Deze vragen worden ook beantwoord in dit poort en dat bewijst dan ook wat van man des Amos werkelijk weer. Zoals een zee, des Amos team betoor, waar hij de waarheid klaar en duidelijk uitleed, 2 en 2 maakt 4 en dat is dat. Zijn reden heeft met dat te doen, dat wij en ons dag voor dag leven ervoren. Hij reed van je wisse bijzondere waarheden. Hij kwam je van dat kleine dorp te koen en had veel ervaringen met zo'n zaken die met de natuur te doen hadden. En hij leert veel dat nu veel mensen leren zullen die niet werkelijk weten hoeveel van ons goed het herkomt. Ik ga eenmaal gehoord van Wuchingen die met in de grootstad opgewassen zijn, die dan eenmaal uitgenomen wordt naar een stad waar tjeeg je maaltje worden en die het eerste maal en worden van hoe een maaltje werkelijk herkomt. En zo worden er ook mensen zijn gewassen in Amos in de tijd die in grootsteden opgewassen werden. Ober Amos weer op het land opgewassen, hij wist een nadeel van de natuur en weer ook zeer opmerkzaam op wat ramam passiert en hij wordt nu van zo'n reden. Amos de 3e kapitel de 3e vers. Kennen 2 topgonen onder dat ze zich enig zijn? Dat is dan de eerste vraag. Kennen 2 topgonen, want die zich niet enig zijn?

Nee, dat jeet niet. Ik zag een stoot trekken jonget Paul Lied toep gaan orm en orm, en die vertaalde ene met de andere. Op een met eenmaal draaide de jonge vrouw zich ram en jengt den andere weg. En de jonge man bleef bij hem gaan waar zij gaan willen. Zolang als die zich enig weeren, jengt alles goed. Op als door aan enig tijd verkeem, jengt dat niet meer. Door moet enig tijd zijn van twee toep gaan willen en die nemelijke richting. Die moeten dan ook die nemelijke ziel hebben. En dat is ook zo een aanstresselijk het leven. Wanneer we met hem herwandelen willen, dan moet we den nemelijke ziel hebben in leven, den hij voor ons heeft. En dat waar we bloos dan uitvingen, wanneer we een zinwoord lezen en studeren. En we moeten dan ook behouden, dat God niet wat zin zijn anderen en met ons stemmen, en wat we hem zijn ha. We worden met ons zijn anderen en met hem stemmen en wat zijn ziel is. Dat is dat schoot. Zoals een dat beschreven heeft, God deed en zijn treeswoge reden en zich. En wanneer du niet onder de reden van de woge was komen, dan moet met hem en zijn woge reden. Dat is werkelijk zo dat God nog de herrscher is en deze welt al. En hij heeft dat al een zeer lange tijdje doen. Doe een accent maar een korte stoot terug en deze welt al in en je komen. En niet bloos dood. We waren hier ook niet zeer lang blijven in deze wereld. En don't we oud en mocht worden, doch met de tijd verlaat en ieder mens deze wereld. En jet en de eeuwigheid en dan. Also heb ik zei dat dien welle en mijn welle niet zeer veel talen worden en de ganse wereld al zagen. O mijn vriend, ik wil dit betonen. Wanneer we willen met God wandelen in deze wereld, dan waar we moeten zien weich gaan. En wel we dan ook verwoords wanken met hem, niet schlaf zijn met ons wandelen met hem Heer. Also, is dan de Amos zijn eerste vraag, kunnen twee toep gaan, wanneer die niet enig zijn? Dat is een wichtig principe dat hij ons hier geeft. Nu de vierde vers. Wordt de lijf brellen en woont, want dat geen roep is voor hem? Wordt een jonge lijf schreeuwen en zijn heil, want hij niet die reep heeft? De tweede vraag heeft dan te doen met een lijf. De lijf wordt niet brellen, want hij geen roep heeft. De wankt tegen den woont ganz stel op zijn sanfte feit. Hij maakt geen geluid, maar hij zijn roep heeft. Maar wanneer hij zijn roep gegrepen heeft, dan wordt hem hier, maar niet bad dan. Dat andere is dan, wordt een jonge lijf en geluid maken wanneer hij niet de greep heeft. De mutterlijf deed de jonge beschwichten dat ze zullen ganz stil zijn, während zij nog roep ziekt. Maar wanneer die wat roep de greep heeft en daarmee nog de heil komt, dan is door een geschwichter, maakt de jonge lijf. Dit reed dan van de oorzaak en de noodval zijn moet. En zo is dat ook met God en zijn gerecht. Dat gerecht is immer de noodval van de zin en ongehoorzaam. En nu komen we naar de vierde vraag, vijfde vers. Wordt een vogel en een slang en een volle, wanneer nooit is dat hem door hand trekken wordt? Wordt een val toopkloppen, zonder dat door wat binnen is? De antwoord is ziemlich einfach, en dat is nee. Zonder de proeven vegel en tieren te griepen met een slang of een val, mag je zeggen dat ze dat recht gebruiken dat tier of de vogel naar de slang of de val hand te lakken. En ja, wanneer een vogel griepen wel, dan moet een de rechte slang hebben of een val die daartoe gemaakt is. En waarde, dat is het principe, zeg maar. Du hast oorzaak en nofall. Dat is zo in de ganse natuurwelt en eindelijk ook zo in ons leven als Christus sogar. Wanneer ik sloop met zich zie in mijn leven, dan is dat de oorzaak waarom ik in een zin en een val. Waarom is dat een dievel? De oorzaak is dat de hoogste engel stalt wordt en wil God van zijn troon roosteten.
De nofall, wie dort God am rechte deed, en ook nog rechte woord in de toekomst. En betrig nu de slang en volzache. Een mens wordt niet immer waarde en immer waarde een slang uitleien, of een vol abstallen, wanneer hij niemals wat griepen deed. Als we zo'n jonge Bengels waren in Canada, waren er meer dan 3 jaren, en bovenin had we veel trouble met staapmies, en ik meen veel trouble. Die vroten dan dat groter om er lachen, en daar weer maar zeer weinig groot, wilst dat zo drieën heet weer. Wie Bengels wisten goed hoe we de slang opstalen moesten om de staapmies te riepen. Maar wanneer we dat meermaal proefden, om een schreeuw kunnen, dan ging we zelfs voor aan en proefden door. Dat we te die tijd ook een weg hoe we wensten een klein beetje geld schreeuw kunnen, wist de regering tot 1 cent voor ieder staat moest zorgen den we erin brachten. Door weer de tijden waar we bij 10 cent kunnen verdienen in 1 dag. Dat we voor ons te die tijd veel geld. Door weer ook anderen die proefden gratere tieren te riepen, en die hadden dan andere soorten vallen die ze brachten. Manchmal kunnen ze dat val dan voor een deel meer verchepen. Maar wanneer ze dan een val weer opstalden en door dag voor dag nu schrepen, dan nemen ze die doorboot weg en stalden die zest weer op. Oder wanneer door eenmaal een val opgestald wordt en die eenmaal topje klopt weer over door niet binnen weer, dan moest ander rood gezagd worden. Wat wil ik met al dit zeggen? Wanneer mensen zich egel die zind overgeven, dan met de tijd wordt God een val opstalen en wordt de mens griepen. Kan ik nu dat woord brukken? De zaak met God is dat hij gans krijgt weet hoe hij een val opstalen met mensen en er een zindelijke wegen te griepen en den om je recht brengen. En nu kom ik naar de zesde vers in Amos de 3e kapitel. Wanneer een trompetje bloost wordt in de stad, wordt dat volk zich niet dan angstig? Zal dan niet wat slimmer passeren in de stad, en de Heer God dat niet gedaan heeft? God had gezegd dat hij je recht op dat volk brengen wil. Is het dan niet norisch, niet obacht te geven daarop? En wanneer dat hier redt van wat slimmer verbrengen, dan meent dat niet godloosheid of zo wat, leven meent dat dat God je recht brengen wordt op de stad. En wat dit meent, mijn vriend, is dat er niet zo wat is in ons leven als een aangelek. O, ik weet wie nanen dat zo, maar in werkelijkheid is er niet zo wat in mensen er leven als een aangelek. Daar is immer een oorzaak voor wat daar passiert. Vriend, dat moet zo zijn. God deed deze wereld al niet in een sloop met zijn weg de lengte leiden. Also werkelijk, wanneer er wat passiert dat slim is, dan moet we weten dat er een oorzaak daarvoor is. Maar is dat moet ook zo zijn, wanneer er 3 jaren zijn en er weinig getreden geëist wordt. Wie kunnen zeggen dat God wordt niemals een nation in vrede leven laten wanneer de graf euch zin en godloosheid in de nation is. En er zijn veel nationen in de wereld die van dort een lektion leren zullen. Ik word het nächste Mal terugkomen naar de kapitel hier in Amos. Maar dan, God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: te ons program Tis Am He. Dit is de Brei, Radio Saiha Paidei, op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis Am He. De gastredna is Alfriesen, am is dat ne vred ons met te doen, wat hij am leven geleerd heeft. En van die reed hij ons besonders van, wil je wie vriend merken? Er wil je wie vriend zijn? Zijn we ook vriend te onze kinder?
2: Je weet ook wat je wil God dingen lenken dat ze ervoorken. En dat is niet alle onze zaak, is dat weten wat voor waarheid we checken. Dat was beste ding wat er gewoon zit onze heen buiten zijn. En wat we God toevertrouwen geven. Dus ik laat zal zeggen dat die, want wie is kinder haar, dan als wie jongens worden, grootelder worden, dat is gewoon onze zaak. Dat is gewoon zit onze heen buiten. En zo meen ik dat we veel dingen, wat ons, met eenmaal haast zich zes wat uit de hand eruit neemt. En dan weet we gewoon wat er los is. En manchmal zijn dingen gewoon aan verhaafs. En mij wordt niet lang terug, ja, dat is al een paar jaar terug, wordt mij mooi gevraagd om een boodschap te hebben in de kerk. En wat je wie ons predia los worden. En ik dacht, dat hoort nog niemals aan je predigt. En ik wonder me, wat wil ik gelijk los te worden van de kerk? En dan moest ik veel dingen terugdraaien in kap. En dan deed ik met ramschnapperen. Ik voel naar zo'n man als Harvey Platt en zo'n andere onkels. Wat ik dacht, als ze me hier voor horen, als predia lied. En dan kom ik met een beetje een gedanke package op. En dan zeg ik bloos dat eindelijk weer me gans kloa. Want ik een bedoernis ha, even een tjortje leider, eend een leider. Dan het eerste ding wat ik doe. Ik bid dat God, die je een gove wordt, zo aanspannen, zo kracht een pas maken, zo kracht brokken, dat ik kan een zin creëren wat ik nog niemand had van die mens kunnen creëren. Dat is het eerste ding. En ik heb mannen, ik ken mannen en tantes, wat het haar zo op grond gedaan, en dan willen ze gocht in predje los zijn in de heer. Because they vangen nu aan veel dollar, tjornig te predje, met eenmaal. Nog een ding wat ik antwoord, en deze onkel is er niet meer alle. Ik ben alles onder wat er veel aan je vieren en een deinsperre was als ik via. Nog een ding zeiden ze bloos, dat ik zal de mensen met opmunteren, toen want er één woord via, wat er raakt via, wat die preger deed, één woord, dan somehow die not weetloten dat woord wat je rekent. En want er één punt via en die boodschap, wat mij een beetje treffen had, zal ik dat zeggen maken, dat die dat wat weten, because dan wat die mij als een ding is, dat even deel brengen. En dan zeiden ze, ik zal de mensen opmunteren, toen tijdig bij de kerk zijn. Niet lood. Leven 15 of 20 minuten verder tijd, dat je kunnen met handelen met mensen, dan met zingen met, nog kunnen 5 minuten verder tijd nog in een kerkje stof neen gaan, en nog eenmaal beden, dat God wat die de kap en hoort, bloos zij ja rijde grond maken voor het zout wat God nu wil strijden. En dan dat God wil de reden naar karakter weer geven. Wat dat zout wil strijden, wat God gepland had te strijden. En ik zei, als ze dat is willen doen, dan wil dat ding passeren wat we gooit met je rekend houden. En manchmal, dan wil een geraakte kerk reizen om die predie in de neem, because er weer zoveel dingen wat er gaat weer, wat er passeren in de kerk. Op een bedeem wat ik doe, maar ik wil niet, ik wil zeggen te mensen, wel we niemals even aan het predje gaan zoeken, want we niet van ganse harte hearts of beter dan eerst. Want wie is lang dat in je beet gedroogd hebt, dan wel we ontvangen, maar dan nog concerned zijn, dan wel we die deur gedoberen. Nog een ding, wat deze leiders bij alle zeden weer dit. Wel, de predje is maar de krachtste goud op je buurt is andere. En zo voor jeder denkt wat we met bezorgd aan zijn, wel we wenigstens 15 vinden. Wat we bloos harts of aan zeer je vader uit. Because du is geen mens zo slecht dat hij niet goede dingen heeft. En wanneer we dat worden doen, dan wordt God zich met de zaak weten. Wel, als ik dat eens had je predik in de kerk, Dat wie interessant wat dit jaar dan ervoerde. En ik geloof volken wel God zo jaren met ons met toop schoven. Want wie een bloos worden een half jaar alleen het geven. Wel, dat heeft meer te doen met een ander gemeenschap ha. En de next nog te verstaan wat ik zei. En ik wil verstaan wat hij zegt. En dat wie in ons kap het zelfde beeld creëren. Zu some mensen wat een beetje overdrijven, zodat hij het rechte beeld kreeg. De nächste wat een beetje wenger zei, dat hij het rechte beeld kreeg. Because some mensen die doen een meer opstakels voor zei, en ze hebben een wenger. Maar wanneer die andere kracht dat beeld in kop kreeg, wat ik ja, dan heb ik rein volkund dat volbrengen met die zaak. Wie deed een beetje met een proefstek, met onze kinderen bij de school. Because er wie een groot dat uitleg passiert voor de school. Er wie een kleine achtjarige jong die komt er van tussen twee koren op een drukke galsnapje aan. En zo praat me koren dem nan en schmidt hem door 20 show hem galsnam. 10 studenten horen dat je zijn. Wie deed een nus discussen, nus van reden, wat we daar zijn horen. Ik geef het pas je dat papier en ze doet een dardig wie het absteken wat je daar zagen. Wie hadden 10 verschillende geschichten. Die hadden alle van verschillende steden gezien. Eén had het van Engstjof. Eén had het van Kraakdoor. Eén had het stond er tussen de koren dat de jongen daar voorbij was. En nu dachten sommige kinderen dat de anderen deden leren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Nu ben ik één kind in de klas eruit. En dat had op papier wat opgeschreven wat ik hem zeggen wil. 3 kleine strofen. Zet ik hem dat? Je kijkt in de stoof naar en op de volgende kind, dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt het daaruit komen, de volgende, zodat ieder kind wordt dat horen van de volgende. En dan zal het laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij zien mij staan en las wat hij gehoord had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik dit kind ja. Is hier wer, wat er je logen had? No. Second vraag deed, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het rechte ding vertalen? Jeder hangt zich een hek. Ik wist dat hij weer recht. Zo dan leer ik de kinderen, dat we kennen niet te hastig zijn, dat een is onoprechtig geweest. Because they have het pas te doen. We zijn er plus van door verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat te mij deed, of zegt, dan doe ik dat voet met topstoeten met wat ik moet ervoor ha. En dan is mijn beeld en weet anders is de nexen zijn beeld. En dan deed ik veel dingen zeggen wat er niet weer brokken deed. Dat weer een beetje dat een preger moet zien. Ziet een luide zeugnis. En wanneer je nog maar de weer brokken dan doet. Over wanneer als de helft van de boodschap wat we brengen doen. Is bloos aan de weer. Dus nog een schoof onder te bieden. De toon wordt verbroken. Dat je zegt is het zit. Dus aan de hengram moven ze weer. Alle dat. En de steed en tiet wat we je brokt om dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een showjong. Die zei te mij dat kleefde mij bloos niet. Hij kleefde weer het meeste poort. En er weer gewoon met een punt passeert. Waar de jong een beetje onoprechtig wie je was. En hij kleefde had het recht weer gezegd. Maar hij had het recht. Dat alles betoond somehow. Ik zei, Derek, binnen de volgende 2 weken wil ik die something wezen, wat die wat wezen, dat ik dat niks is dat schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later, dan zie ik in mijn grote stoof ben, dat is met 2 meter size in je wengelje klas, en dan kan Derek, de bal holen, wat er verder mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik zo luid serieus ik kan, en zei, Derek, dan wil please de deur te maken. De jong die draait over zeer hostig aan. En rang naar de deur en moet je touw. En dan zei, stel je mocht houden, dan zei ik ons maat, hij zal die wat opmaken. En dan zei, voor zelfs je steed, wie we eerst weer, als ik schreeuw deed, dan brukte ik de gans kraak die weer. En zei ik dat hij zal de deur, ik heb gans zalm, ik het zei, hij zal de deur gaan naar wat opmaken. En je kan gans lees de hand en moet de touw. Maar hij weer een beetje, hij wist niet gelijk wat dat alles al. En zei ik plus, Derek, wat komt dat u het eerste maal zo raar deed en het tweede maal gans je doodig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen, Ek dacht, jy wil een charakter dalen van my. Ek sê, Derek, ek bruk karakter zelfs te weer. En dan vriendelde my aan en zei, ja, nu weet ik karakter wat je laatst meinde. Dat stemt nu. Zo verschieden kennen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je moet haar dat momentje bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mijn middelen en aag wordt afwaartje? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om haar wat of aan wat te helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen ook te start behandelen. Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den prägen wat ik niet prägen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wanneer ze wat zeiden, dan doe ik dan bank reden. Alles en dingen staat. Wat doe ik te mijn kinderen wat ik niet te mijn vrienden wat ik mijn gewinnelje is? Ik bedoel, soms dingen mag ik niet doen te kinderen. Oder wat man zei, wat moet ik mijn gewinnelje omgang hebben? Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal me kunnen verstaan, dan moet we een groot soort ding in lijn brengen met een en ander, wie in de Kenia. Respect te zijn. En wanneer de Kenia mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leren doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa manchmal wat weich voor, en dan die worden bezorgd. Dann die Fork, in denen das Gott haben, so sperre, ist,

En zei, Jezus en wij waren vrienden samen. Wel, zei ik, wij waren op een beetje boogwachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, waarom zei deze twee jongens, die wonen in één huis, en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vroegen deze jongens er een vriend, of zij willen gelijk je huis mee te bezorgen voor 10 dagen, because zij willen gelijk je wacht te zijn, bij de boy, te een beetje skiën en zo staan. Zo, die worden twee weekends en de werk te trashen, willen ze wacht zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood te eind, en dan weer zijn vrouw, en ze best tot hem hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fasht dat foto, en die planten dat met geiten, pas dan holen, schneeuw dat en dat met afschaffen dat zitten van de samantussers. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet erde vriend zijn. We hebben hier maar een erhuis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinkje en weet niet wat al. En dan worden ze dan met zeep en fashetek nemen. Steed foto, hadden ze met alle mensen schammerig ver uit de ogen. Je hebt de fash alle dood. En hier dan kraag samen nog aan een tank na. En gaat de woelte nog al op een vloer. En de kort wordt de zorgel afgeknipt. En de hing de uren. En dan liggen die dan een aardje en bladen. En deden wij. Planten worden door je venster uit die je smeten. En met gamespelen deden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst, dan deze is die al aan huis voeren. Dan deze nog op de een dash, wat de bus drie feit hadden met schijf stond, dan nog met een noten opbaken. Maandag, dat is beter dat alle vergeven en dan wil we een vriend zijn. Wel, als die jongens naar huis komen en die noodzaken, dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat die worden de deel opmaken. Ze praten zich de bus derg. En hadden de jongens al in kroeg te houden. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? Dat wij ons alle betalen. En wie worden niemals waren jullie over te doen schenken? Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met someone. Oder met God. Schaffen dat, want we dat aan en af willen switchen. Dat maar tijd we aanblijven. Dan schaft het. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die waarde dat u ons haast kennen je geeft. Ik dank die dat u haast de kinderen elder je geeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u die zin je schakt haast. Om ons te lezen van zin, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geven om die bestortje en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat true doen in Jezus' noemen.

rood wie nu op een waas uit een vreemde land treedt naar haar oude heimat. Wat het er op de simtrij was er gewoon zijn? En wat ze zich in haar heimat traag vindt jene? Wat mag dat toch wel weer gaan? Ach, stemt, de kruidvoerder zegt, die wordt toch van wieder vertalen. En wanneer je gespannen bent, dan zie doch einfach bij de nächste Kinderstund weiter dabei.

De Tjenja-programma van Radio Zegenswelle gaat vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei ik die vandaag op Waderheren.

0: 30 minuten.
1: Nu geven we aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Het kordij van God in woed. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en vang hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat es nicht ak über Christus in mir.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Wil Gott ons de geleen het je boedenhaft, het programma waar u te stroelen van jou, heet ik dutte alle tauhera van harten welkomen, en wens einem Gieden ook einigen zenet opnoem.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons stil te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhrt, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift Erstbachs 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.

Ons vandag het Bibelwoord uit Efeser 4, de vers 1 tot 6, handelt zich zeer klaar over eenigheid en de gemeente. Paulus noemt zich hier zelfs een gevangenen im Herrn. De gemeente wird tot de vrijheid beroepen. Deze beroeping is uit de geestelijke dood en dat nieuwe leven, uit de zin en de nood in hen, uit diesternis en dat licht, uit Satan zijn gewalt, tot de gemeenschap met God. Dat is een vrijheid tot die God de gemeente beroepen heeft. Daarmee zijn ook wij tot deze vrijheid beroepen. Wij zijn beroepen God zijn volk te zijn. Wij zijn beroepen God zijn tempel hier op aarde te zijn. Wanneer dat zo is, moeten we dan nog in diesteren wandelen. Wij worden vandaag van Paulus opgevorderd onze beroepen nog waardig te wandelen. Wat hier dan tot een waardig wandel? Wij lezen in Verse 2 en 3 dat deemoed, sanftmoed en lijf en ganz besonders eenigheid durch dat vredensbond tot een waardig wandel gehören. Nu wil ik op etliche van deze wereld een beet meer aangonen. Daar is te eerst dat woord deemoed. Wat versteht de apostel Paulus onder dat woord deemoed? Paulus versteht onder deemoed niet dat een kram je weggonen moet, met een ernstig lange gezicht, zoals dat vele christen doen. Wanneer dat woord deemoed zinnemäß evasaat wordt, bedient dat zoveel als dat schaldoek aan ben je, om onder den geringsten dienst te bewijzen. De Heer Jezus zegt zelfs van zich, echt sie sanftmoedig en van harte deemoedig. Hij leeft werkelijke deemoed uit, als hij zich dat sklovenschaldoek aanbonk en zijn jinger einem nom onder de feit was. De Heer beveel ook zijn jinger denzelfde dienst aan onder te doen. Nicht versteht eenigheid aan de gemeente zo leicht als stolt en hoogmoed. Stolt en hoogmoed trennt ons van onze metmenschen. Deemoed door jeen biedt immer bringen om nächsten. Bij de Grieche te Paulus in tijd wie deemoed nicht in ere geholen. Bij eend wie deemoed zelfs verachtung. Ober dat evangelium geeft dat woord deemoed eine goude bediening. Jezus bezat deze goude eigenschaft. Hij wie sanft en van harte deemoedig. Deemoed is een levensinstelling wo einer zich niet zelfs veracht, aber zich ständig ganz en gar van God afhängig weit, für dat aldachtse leven en für dat zeilig worden. Wat bedient dat woord sanftmoed? Sanftmoed wordt manchmal als eine schwache Sied angesehen. Wie dort bij Jezus een schwache ziet, wann hij ziet dat hij sanftmoedig weer? In keinem Fall. Dat Jezus sanftmoedig weer meint, dat hij geduldig liede en onrecht op zich neemt. Hij weer aber kein Schlappschwanz. Als hij zag, wo de Hohepriester den Teil vom Tempel, wat voor de Herde tem Anbeten gebeurt weer, ewa genomen hadde tem Handel drieven, wie hij zo ivrig dat hij mal uitriemen deed. Hij schmeidt ihre Dasche arm en jucht dat Rindfei met de Pitsche rüt. Sanftmoed is nicht eine schwache Seed, aber eine Eigenschaft von einem Christ, wat wellig für den Herrn liedet, ohne sich aufzurechnen. Dort wird Langmoed kämmt im Neuen Testament 14 Mal fair. 10 Mal wird dat von Paulus gebrockt. Wie de Langmoed haben wir dort mit dat Verhältnis mit anderen Menschen te doen. Besonders met zonen die ons beleidigen en mishandelen. Langmoed bedient dat we niet toeschwinden met einem abgeven. Wanneer we ons nu dat woord lijf aanzijnen, dan zijn we dat het met deemoed zeer eng verbonden is. Deemoed je deins kämpt immer uit lijf. Lijf is de hechtste tugend die een mens hebben kan. Nu 1. Korinther 13, Vers 13 haben wir dort ganze Satz erfällt, wann wir live eiwe. Nachdem dort Jesus dem Schriftgelehrten die Geschichte von dem warmherzigen Samariter verteilt hat, seht Jesus te arm, nu go und do dort selbe. Jesus leibt nicht bloß seine Freund, hij leibt auch seine Feind, so aus dem Judas, der am Vergeld verkauft hat. Am Kreuz noch bet hij vor der Verjaff ernt,
dan ze weet niet wat ze doen. We willen nu wat een leid hartje en dan nog uit met mijn boodschap wieder.

onze programma's zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je stee zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada toeschikken. De nummer voor dit programma is 262. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt dat programma nummer 262.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leider wat het hem zijn je was des. En nu verafscheid we ons waarder van jund. Van God het zowel dan hier je een wieder het programma de die zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann die eriend vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zendung of de eriend een ander van onze zendungen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Mout, deze dinsdag true wieder te maken. Je hebt ons ook weitgeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte daarvoor. Schrijf ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. Gott met jullie, bitte ons om een weg waarder heren.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din almogst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regeerst en vuidast allem zoot.

0: Vi hørgen ansier en kapitel an i Nyen Testament i det bjørk Markus.
1: Kapitel 10. Jesus verleid door en jink en de judeische jegend aan de andere zijde Jordan. En waar hij hem veel volk nu aan en hij leed aan, zoals hij hem deed. Door kwam een enge fariseer aan te verzekeren en vroegen aan of een man zich met recht van zijn vrouw scheiden kon. Hij zei toe aan, wat zegt Moses in je zaad? Zij zeiden, Moses had er toe geloten dat een man zijn vrouw kon een scheidingsbrief schrijven en haar gonen loten. Dan antwoordt Jezus aan en zei, Moses schreef je dit je zaad bloos, wil je hem hart verhoord zijn en zo schwer te beleren zijn. Aber als Gott am Anfang alles machen deed, mag hij einen Mann en eine Frau. Da werden wat ein Mann Vater en Mutter verloten, om met seine Frau taub te zijn, en die twee worden ein Fleisch worden, zodat sie nicht mehr twee, aber ein Fleisch zijn. Wat Gott gebungen heeft, zal de Mensch nicht uiteinleisen. Als sie waren bennen wären, vroegen sie nicht jenge am Vater über diese Sache. En hij zei toe aan, wer sich von seine Frau scheiden deed, en eine andere Fried, bracht seine Ehe met haar. En wanneer een vrouw zich van ihren Mann scheiden deed en een anderen vriend, bracht zij de Ehe. Dan brachten ze kleine kinderen nog aan, dat hij die de heen ablaaien zal. De kinderen überschollen die, wat de kinderen brachten. Aber als Jezus dat zag, wie hij zeer ontevreden zette aan, laat de kleine kinderen nog meekomen en houd die niet terug, wil zo'n grote hier tot Gottesrijk. Ik zeg in de waarheid, wie dat Gottesrijk niet zo opneemt als een kleine kind, wordt er niemals nennen komen. En hij neemt de kinderen op in zijn arms, leed aan de heen op en zeeën aan. Als Jezus waren op de weg weer, kwam een man naar hem gerand, knijt zich ver aan en zei, Gouda meester, wat mag ik doen om dat eeuwige leven te gewinnen? Jezus zei, waarom nennst u mij God? Keiner is God, buiten God zelfs. Du weetst de geboten, du zalst niet moorden, du zalst niet eeën breken, du zalst niet stelen, du zalst niet vals zeichnis geven, du zalst geen aanschmeren, du zalst vader en mutter eeren. Hij zei, meester, dit heb ik alle van jong aan gehouden. Jezus kijkt hem aan en wie hem goud. Hij zei toe hem, die veelt nog eind. Go en vergeef alles wat u hast en jef de arme dood. Dan wirst u een schatz im Himmel hebben en dan kom en volg mij nu. De man leidt den kop hangen en ging treurig weg, wils hij had een grote familie. Jezus kijkt om zich en zei toe zijn jinger, wo schwor waren de rijken in dat Gottesrijk komen. De jinger wunderten zich over zijn weer. Hij aber antwoordt nog eenmaal, Kenja, wo schwor es dort an dat Gottesrijk te komen voor die, die ihr vertrouwen op Rijktum zaten. Dort is voor einen Kamei leichter, durch dat Urk van een Notel te gonen, als voor einen rijken Mensch an dat Gottesrijk te komen. Dan vervierden de jinger zich doch alle en zeden einer zum anderen, wer kan dan seilig worden? Jezus checkt dan aan en zegt, voor Menschen is dit onmählich, aber nicht voor Gott is alles mählich. Petrus zegt to arm, wir haben alles verloten und sind mit dir gekommen. Jesus sagt, ich sage in der Wahrheit, du hast nicht einer, der Hüß oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Länder am Mindwellen und wegen das Evangelium verloten hat, der nicht all in dit Leben, mitten in der Verfolgung, 100-mal so viel Hieser und Breider und Schwestern und Mütter und Kinder und Land kriegen wird und in die kommende Welt dort ewige Leben. Aber viele, die nu de eerste zijn, worden de laatste zennen, en die nu de laatste zijn, worden de eerste zennen. Zij waren op de weg naar Jeruzalem en Jezus ging voorop. De jinger wonderden zich en die door met kwamen weer angst. En hij neemt de 12 waar te zien en zeed aan, wat met hem passeren wordt. Hij zei, wie gaan nu naar Jeruzalem en de mensen zien wat aan de hoge priester en schriftgeleerden verrood worden. Die worden aan de dood veroordelen en aan de nicht-Juden overgeven. Die worden am verspottenen aanspieren en verhevenen doodmaken en am drie dagen wordt hij abstonen. Dan kwamen Jacobus en Johannes, Zebedeus in de zeens en zeden, meester, wie willen dat u dood voor ons deist, wanneer wie die vragen worden? Hij vroeg aan, wat zal ik voor jullie tonen? Laat ons bij die en die heiligheid, einer aan die rechte ziet en einer aan die linker ziet zetten. Jezus zegt, je weet er niet, nu wat je vragen. Ken je van dat liedenskoffel drinken, van dat ik drink, en met die doop gedijpt worden, met die ik gedijpt worden? Zij zeiden te aan, dat ken we. Jezus zei te aan, je worden dat liedenskoffel drinken, dat ik drink, en met die doop gedijpt worden, met die ik gedijpt worden, ober te bestemmen wer aan mijn rechte of linke ziet zetten zal, is niet mijn zaak, door komen die haan, die door te bestemd zijn. Als die tieren dat hieren, waren ze verdrisselijk over Jacobus en Johannes. Jezus roept aan Taub en zegt, Je weten dat de grote in deze wereld herrschen en dat de beamte ihre gewalt uitüben. Mankind zal dat aber nicht so zennen. Wer mankind wel groot zennen, zal jen deiner zennen. Wer mankind wel de vernehmste zennen, zal allemans knacht zennen. Sogar de menschen zien keim nicht, sich bei deinen te loten, aber te deinen in zijn leven te geven vele los te kijpen. Dan kämen sie nu Jericho. Als Jezus met zijn jinge en nog een schoof andere de stad verleiten, zat Bartimeus een blinger, Timeus zijn zoon, wagen prachen. Als die hier dat dit Jezus van Nazareth weer, vond hij aan te schreeuwen, Jezus, du David zijn zoon, heb medelijden met mij. Vele beschwichten armen zeden hij zal stil zijn. Hij aber vond bloos zo veel dollar aan te schreeuwen. Du David zijn zoon, heb medelijden met mij. Jezus stond stil en zeed, roopt arm. Dan zeden zij tot den blinden Mann, zie je troost, sto ab, hij laat die ropen. Hij schmeidt zijn kleid aan zied, sprong op en kwam naar Jezus. Jezus vroeg aan wat hij voor hem doen zal. De blinde man zegt, Meester, ik wil zijnen kennen. Jezus zegt te hem, Go, du bist echt in den Loven geheilt. Krijg door, kon hij zijnen en val Jezus nu.

0: Gent. Hij zijn terst dat land en sloeg de eerstgeborene Egypte dood, en bij onze hiesa zijn zij voorbij. En dat valt snijd en gebed. De Israëlieten zijn en moeke dat krijt zo als de haar Moses en Aaron dat je zacht had.
1: De Jude leren erkennen wat dat Pasa bedeet. Dit weer dat herinneringsfeest en dat wonderbare vrijworen van de Israëlieten uit Egypte. Zij zullen daarom denken waar God de Egypte sloeg en waar hij aan de hiesa, waar dat bloed aan de deerremen gesmeerd weer voorbijgend. Wie weten dat het volk Israël een gouden aanvang mocht, dan over God zijn gebouwte vergaat, zodat hij bassig wordt eeuwen aan. God verlangt ook van ons vandaag dat wie hem aanbeden en hem gehorchen. Wie onderzet je nu nog aangonen daar de zitten van de jüdische Pasa? Für jede Familie muss ein Schob reinstehen. Und das muss ein männliches und fehlerloses Tier sein. Der Schob muss am 14. Tag geschlacht werden. Und das Blut muss an die Dererremes nun geschmiert werden. Sie musste dort gebackene Fleisch mit besserem Kraut essen, dort ein Symbol für die Lieder von der Knechtschaft wie. Und mit Brot ohne Hef dort darauf hinweis, dass sie bosig abbrechen sollen. Ze moesten dat vlees gans opeten of den rest verbrennen. Ze moesten dat vlees van de lam bozig eten om rijd voor de reis te zijn. Vandaag beheer zich de Jude in een bestemd moment bij eten nu een ziet om deze waarheid te symboliseren. Zij durven van de lam geen knokken breken. Erstaanlijkerwijs houden de Jude deze zitten bij de afwas van de lam. Bad vandaag in meest alle einzelheden zo en, zoals dat in 2 Mose kapitel 12 beschreven wordt. Vielleicht is die ook al opgevallen, wo deze jüdische zette met überraschende genauigkeit den Messias Jesus waarspeelt. Jesus wordt God zijn loom genaamd, dat de zinde van de wereld waarstraagt. Paulus predigt den getreedzichten Christus, dat heet, die voor onze zinde geschlacht wordt. Jesus wie ook fehlerlos. In zijn bloed jeft ons den sich über de Angriffe vom Feind. We wunderbar dat Jesus om Pasa voor ons starf. Angleiflich aber Jesus in je knokkes worden ook nicht gebroken. Op deze wies haft dat Ansate van de Pasa ook de vandoorsche gemeinde nog veel te zeien. Beim Ovendmul erinner wie ons an Gott zijn loom dat voor ons geschlacht wordt. Jesus vergoot zijn bloed om ons van deze vlucht van dood te raden, die onze zinde veroorzaakt had. Bij avondmaal, zoals ook bij Pasa, wordt brood gegeten. Dat Pasa wordt om eerste dag van de vast met brood ohne heef gevierd. Dat is ook vandaag van bediening. De heef wordt manchmal als symbool van verdorven, van onreinheid of van slachten verwant. Wie zullen met ongezuurdem brood deelnemen, dat heet eerlijk en oprechtig zijn. Als voorbereiding op dat avondmaal zullen wie onze harten prüfen en alle resten van een heel of van een schuld, die zich ernst woord versterken kan, uitriemen om waardig deel te nemen. Lezen we nu Openbaring kapitel 5, de vers 1, bad 14.
0: Dan zag ik dat hij, die op een troon zat, een boek in de rechte hand had, van binnen ook van buiten beschreven en met 7 zielen verzeeld. Dan zag ik een stoiten engel met gewaltig luide stem vragen, wer is hem staan dat boek op te maken en de zielen te breken? En daar werd China im Himmel, of de op de oder of de eerd, die dat boek opmaken kon en daar nentje kon. En het hield zeer dat de China gevangen wordt, die hem stond weer dat boek op te maken en te lezen, of dat nennt het je. Maar daar zegt een van de eldersten te mij, het zal niet hielen. Tjit mol, de leef van Juda zijn stoom, die van David afstoomt, is je wennend opgekomen de 7 zielen te breken en dat boek op te maken. En het zegt en zegt tussen de troon en de feiertieren maakt de eldestas een loom stonen, dat het zo zag als wanneer het weer geslacht worden. Dat had 7 hirnen en 7 ogen. Die zijn God zijn 7 geesten die over de ganze wereld gescheid zijn. En dat kwam een naam dem die op de troon zat dat boek uit de rechte hand. En als zij dat genomen had, vallen de feiertieren en de 24 eldestas ver dat loom dol. Die hielden jeder een hoop en een goldene kam vol weirook en een hond, wo die Heilige Ehre gebeten

0: binnen waren. En die zongen een nieuw lied en zeiden, du bist im Stand, dat boek te nemen en de zielen op te maken. Wilst du weer stout gemaakt worden en gaufst dien bloot gaan, damit voor God van alle mensen stam en sproken en fälschen een falsch voor zich te schepen. En hast van de tjennis een priester gemaakt, an zum God te deinen en zij zielen op iedere jere. Dan zag ik en hield am dem troon en de feiertieren en de ältestes eine Stem von tienduizenden mal tienduizend en duizenden mal duizend engel. Die zongen met lüde stem, dat loom dat dood gemaakt wie, es dat wird kraft en rijkdom en wijsheid en je wolt en eer te nemen en je loft en je dank te worden. Dan hield ik alles wat im himmel en op eerd en onja de eerd, wat op dat meer en meer gemaakt es sei, dem die op dem troon zet, en dat loom traft alle eeuwigheid, allen dank en eer en heerlijkheid en je wolt. En de feiertieren zeiden Amen, en de 24 ältesters vallen hand en beden dem an, die von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt.
1: Dit is einer von den Aufschnitten in der Bibel, der Jesus seine Herrlichkeit am meisten verheeft in der Jet von Pascha uit. Johannes hielt, wils China door wer, der dat Buch opmaken kon, ein Symbol für die Radung von Mensch. Dann kommt dat Lom, und dit symbolisiert Christus, der wir in unsere Sünde in de onze radung getriezigt wordt. Wie Jezus als loom storf, reinigt en raad ons zien bloot om met arm en haarlichheid te haarschen. Dit weer een eenmalige volkomene handeling die niet waterholt worden moet. De ganze schöpfung beet dat loom aan. Wie tjene eenmaal meer water bloos stonen over den diepen erlezingsplan, want wie dem erkennen, die in de ganze Bibel enthouden is. Die omvoert dat verbeeld van de Pascha en Tweede Mose, de erfelling bij Jezus in hem stoor van Oostere, de herinnering daaraan dat de Christen hem avondmaal vieren, en schließlich im laatste boek van de Bibel de visioen van God in hem volk en de heerlijkheid, die dat Pascha-lam aanbiedt.